0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag maandag. En dat betekent een nieuwe week, een nieuwe schoolweek. Misschien wel met een aantal van die allerlaatste dingen. Misschien wel de week van je schoolreisje. Of van het kamp van groep 8. Ik weet bijvoorbeeld dat een aantal luisteraars van ons vorige week kamp hebben. Maar ik weet ook dat iemand deze week nog op kamp gaat. Misschien wel de week van de musical. Van je allerlaatste toets. Ja, want laten we eerlijk wezen. Het aftellen is langzaamaan begonnen. Want over een kleine, 2,5 week zitten we in de maand juli. En dat is toch officieel de vakantiemaand. Dan gaan de zomervakanties beginnen. Iedereen heeft wel een andere begindatum. In België doen ze allemaal hoppakee tegelijkertijd. In Nederland hebben we natuurlijk midden, zuid en noord. Noord is dit jaar als eerste aan de beurt. Maar ja, die moeten daarna dan ook wel als eerste naar school. Dus het hangt maar net vanaf hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Dus deze week nog even lekker iedereen naar school. Volgende week ook nog, de week daarna ook nog. En dan beginnen de vakanties. Dus dat naar schoolalarm, ja, hoe vervelend je het misschien ook vindt. Om 7:15 gaan we die straks wel aanzetten. Maar ja, als je nu naar de klok kijkt, dan zie je dat dat natuurlijk nog helemaal niet zo is. Het is pas een paar minuten over 6, dus we moeten eerst maar eens even iedereen gaan wakker maken. En dat doen we natuurlijk zoals altijd met leuke muziek. En vandaag als allereerste met Bamboo Bill.

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen las Langnek een spannend boek voor aan Roodkapje.
1: Toen hoorde de prinses dat er zacht op de deur werd geklopt.
2: En toen?
1: Nou, morgen verder.
2: Nog één bladzijde. Ik wil weten hoe het verder gaat.
1: Als je nieuwsgierigheid zo groot is, is er morgen vast nog wel een beetje van over. Hm?
2: Net als het spannend wordt.
3: Goedenavond, Roodkapje.
2: Meneer de Wolf.
3: Waarom zo sip?
2: Nou, Langnek heeft een boek.
3: Vielen je lastig met een boek? Arm kind, boeken, bah, vies.
2: Oh nee, het is juist mooi. Over een prinses die in een kasteel zit opgesloten. En een prins die is omgetoverd in een zwaan.
3: En dan?
2: Verder wilde Langnek vandaag niet voorlezen.
3: Wat flauw.
2: Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt.
3: Als ik dat boek te pakken krijg, kan ik dus Roodkapje makkelijk naar mijn wolvenhuisje lokken. Mag ze ook mijn kookboek zien? Zal ze leuk vinden, want daar komt ze zelf in voor. Beste langhalzige vriend, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn hele wolvenleven zoek ik al een bijzonder boek. Over een kasteel. Dat is opgesloten in een zwaan. En, kijk, dat is hem. Wat toevallig.
1: Heeft Roodkapje erover verteld?
3: Ja. Schijnt enorm spannend te zijn. Mag ik het lenen?
1: Natuurlijk. Als je een paar dagen geduld hebt.
3: Ik ben het geduld zelf. Maar nu even niet. Hier met dat boek.
1: Als ik het Roodkapje heb voorgelezen, ben jij de eerste die het mag lenen.
0: Maar Roodkapje had op weg naar huis aan iedereen die ze tegenkwam verteld over het boek. Dus werd Langnek telkens gestoord door nieuwsgierige sprookjesfiguren.
4: Langnek! Joehoe!
5: We hoorden dat jij zo'n boeiend, voor kinderen niet los te laten boek bezit.
4: Voorlezen! Voorlezen!
1: Zolang ik dit boek heb, laat niemand me met rust. Leen het maar een tijdje.
3: Duizendmaal dank, langhalzige vriend. Als het echt zo spannend is, zal ik het verslinden. En niet alleen het boek. Nee, maar goed dat ik jou hier tegenkom, kijk eens.
2: Oh, gepikt van Langnek?
3: Geleend, om jou uit voor te lezen. Kom mee.
2: Ik ben zo benieuwd. Maar kan je eigenlijk wel goed voorlezen?
3: Als ik voorlees, hangt iedereen aan mijn lippen.
4: Hé, hey, kijk.
5: De wolf heeft dat lekkere leesboek van Langnek.
4: En hij gaat voorlezen.
5: Laat eens snel een spannend stukje horen.
3: Maar ik wil Roodkapje. Ik bedoel, het is een kinderboek.
5: Hoe meer kinderen erin voorkomen, hoe beter.
4: Voorlezen.
3: Het was zo donker in het paleis dat de prinses struikelde over de drempel van haar
2: slaapkamer. Veel te snel.
3: Het was zo donker.
2: Is het saai.
4: Nee, juist goed.
3: Het was zo donker in het paleis.
2: Jij kan niet zo goed voorlezen.
3: Ik kan heel erg goed voorlezen.
4: Vind ik ook.
5: Ga nou door.
2: Ik wacht wel tot je het uit hebt. Langnek kan het toch beter. Dag.
3: Maar Roodkapje, ik...
5: Hier blijven. We zijn benieuwd hoe het afloopt.
4: Voorlezen tot het boek uit is.
3: Helemaal. Het is een beetje dik.
5: Ik ben dol op dikke boeken.
4: Voorlezen! Voorlezen! Voorlezen!
0: Ze lieten de wolf heel lang doorgaan. En Roodkapje wist nu dat niet alles meteen komt als je het wilt. Soms moet je even geduld hebben. Dat maakt het vaak alleen maar leuker. Zo wacht ik geduldig tot iemand mij eens komt voorlezen. Maar dat is weer een ander verhaal.
3: De prinses hoorde dat er zacht op de deur werd geklopt.
4: En toen?
6: Ik ben zo...

Muziek uit Vlaanderen van Like Me op Hallo Kids Radio. En zometeen is het tijd voor een nieuwe ronde plaatkast. Een thema wordt dan elke week uitgekozen. Hè, zodat we met z'n allen, nou ja, vooral de papa's, mama's, wat beter kunnen helpen. Want die platenkast van DJ Arnoud is bedoeld om als het ware een soort kleine tijdreis te maken. En dat kan met thema's zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld, vorige week hadden we thema eten. Of we hebben eens gezegd thema het weer. Of thema zomerliedjes. Maar we hebben ook wel eens thema's gedaan met bijvoorbeeld artiesten die we in het zonnetje gezet hebben. Laatst had ik dat nog tijdens Arnoud zijn vakantie gedaan met Taylor Swift. We hebben de Beatles een keer in het zonnetje gezet. We hebben Queen een keer in het zonnetje gezet. Dus ja, kijk, ideeën zat natuurlijk, maar zit je nou toevallig te luisteren? En dan heb ik het vooral even tegen de papa's en mama's en misschien ook wel tegen de opa's en oma's die nu aan het luisteren zijn. Heb je een leuk idee voor de platenkast, voor thema? Nou, dan mag je dat natuurlijk altijd insturen. Hè? We zijn op zoek naar ongeveer, 10 liedjes die allemaal wel best wel bekend moeten zijn. Dat je een soort, momentje krijgt als je hem thuis hoort op de radio. Dus als je tips hebt, mag je het insturen. Want zometeen tijd voor een nieuwe ronde van de platenkast. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: De cowboys die komen natuurlijk uit Amerika met paardrijden en die grote cowboyhoed op. En we blijven nog even in Amerika. Dat heeft namelijk alles te maken met de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, want ik had het net al even verteld, hè. Elke week hebben we een ander thema om met z'n allen als het ware, nou ja, ietsje makkelijker te kunnen tijdreizen naar al die oude liedjes van vroeger. En deze week gaan we weer een artiest in het zonnetje zetten. Sterker nog, dat hebben we speciaal gedaan voor een opa. Die heeft namelijk een hele tijd terug al een keer aan ons gevraagd. Van goh, hè, dat was in de tijd dat DJ Arnoud op vakantie was. En ik helemaal in de platenkast sfeer zat van Taylor Swift. En toen had opa Henk gezegd. Ja, die dame die ken ik niet zo goed. Ik ben meer van de Elvis muziek. Zou dat ook een keer mogen in de platenkast? Nou, ja, dat vond ik wel een beetje moeilijk. Want ik dacht, ja, Elvis is natuurlijk een hartstikke bekende artiest. Maar toen dacht ik, ja, 10 liedjes vind ik wel moeilijk. Dus ik heb het even met Arnoud overlegd. Die zei, oh, maar dat is hartstikke makkelijk te doen. Dus DJ Arnoud heeft een lijstje gemaakt voor allemaal leuke liedjes van Elvis die we deze week kunnen draaien. En we gaan beginnen met de eerste. Dat is een liedje uit 1962. Toen was zelfs mijn moeder nog niet eens geboren, moet je nagaan. En in 1962 had Elvis een hele grote hit met het liedje Return to Sender. Oftewel, dat gebeurt wel eens als je bijvoorbeeld een brief hebt die niet verstuurd kan worden. Of met een mailtje en dan staat er altijd Return to Sender. Oftewel, stuur maar terug naar de persoon die het verstuurd heeft, want wij weten niet waar het naartoe moet. Elvis Presley maakte in de jaren 60 heel veel leuke liedjes. En dit was daar een van. Nu uit de platenkast.

Suzanne en Freek zongen over Ken je dat gevoel? Nou, even over dat gevoel gesproken. Ken je dat gevoel dat je zo hartstikke blij bent en het bijna kan uitschreeuwen als je gewonnen hebt met een prijsvraag? Ja, kijk, of je dat wel of niet kent, dit is het moment om dat gevoel even extra te gaan creëren, want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week, misschien heb je het al op onze website zien staan, deze week maak je namelijk kans op het Scoola vakantieboek. Een hartstikke leuke vakantieboek wat je lekker mee kan nemen. Bijvoorbeeld hè, als je uit logeren gaat of op vakantie gaat. Want in dit doekboek staan allemaal leuke dingen die je kan doen. Bijvoorbeeld hier, ik zit even te kijken op de inhoudspagina, zo heet dat dan. Daar zie ik bijvoorbeeld leuke verhaaltjes staan. Een quiz over Australië, mooie kleurplaten, puzzels en nog veel meer. En dit leuke Scoola-boek kan je dus winnen. Tenminste, als je het goede antwoord weet op de prijsvraag. En Scoola helpt je natuurlijk met de leuk leren. En daarom dacht ik, ja, dan moeten we wel even een goede leerprijsvraag hebben deze week. Dus we gaan deze week weer even rekenen. Ja, was nooit altijd mijn favoriete onderdeel van school. Maar ja, of je nou wel of niet dat een leuk onderdeel vindt, daar kan je dus wel een prijs mee winnen. Want vandaag is de vraag, zonder ABC, de vraag is, hoeveel is 10 keer 10? Dus nog een keer, hoeveel is 10 keer 10? 10. Nou, als je dat weet, en je mag even papa en mama om hulp vragen, hè? Dat vinden we niet erg. Als je dat weet, dan mag je dat insturen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de website of via de mail. Want we willen natuurlijk graag weten wat volgens jou het goede antwoord is, zodat we straks het eerste vakantieboek van de Scoola kunnen gaan weggeven. En het leuke is, ja, dit doekboek ligt pas een week in de winkel. Dus je bent een van de allereerste die hem dan zo kan winnen bij Hallo Kids Radio.

0: We zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: gevoel.
1: Suzanne en Freek zongen over Ken je dat gevoel? Nou, even over dat gevoel gesproken. Ken je dat gevoel dat je zo hartstikke blij bent en het bijna kan uitschreeuwen als je gewonnen hebt met een prijsvraag? Ja, kijk, of je dat wel of niet kent, dit is het moment om dat gevoel even extra te gaan creëren, want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week, misschien heb je het al op onze website zien staan, deze week maak je namelijk kans op het Scoola vakantieboek. Een hartstikke leuke vakantieboek wat je lekker mee kan nemen. Bijvoorbeeld hè, als je uit logeren gaat of op vakantie gaat. Want in dit doekboek staan allemaal leuke dingen die je kan doen. Bijvoorbeeld hier, ik zit even te kijken op de inhoudspagina, zo heet dat dan. Daar zie ik bijvoorbeeld leuke verhaaltjes staan. Een quiz over Australië, mooie kleurplaten, puzzels en nog veel meer. En dit leuke Scoola-boek kan je dus winnen. Tenminste, als je het goede antwoord weet op de prijsvraag. En Scoola helpt je natuurlijk met de leuk leren. En daarom dacht ik, ja, dan moeten we wel even een goede leerprijsvraag hebben deze week. Dus we gaan deze week weer even rekenen. Ja, was nooit altijd mijn favoriete onderdeel van school. Maar ja, of je nou wel of niet dat een leuk onderdeel vindt, daar kan je dus wel een prijs mee winnen. Want vandaag is de vraag, zonder ABC, de vraag is, hoeveel is 10 keer 10? Dus nog een keer, hoeveel is 10 keer 10. Nou, als je dat weet, en je mag even papa en mama om hulp vragen, hè? Dat vinden we niet erg. Als je dat weet, dan mag je dat insturen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de website of via de mail. Want we willen natuurlijk graag weten wat volgens jou het goede antwoord is, zodat we straks het eerste vakantieboek van Scoola kunnen gaan weggeven. En het leuke is, ja, dit doekboek ligt pas een week in de winkel. Dus je bent een van de allereerste die hem dan zo kan winnen bij Hallo Kids Radio.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Nou, een hele goede morgen. Het is 7:05. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
0: Ja, inderdaad allemaal. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En het is ook wel genoemd, dat klinkt misschien heel moeilijk, maar the day after.
2: Ja, dat klopt. Gisteravond speelde het Nederlands elftal tussen 10 en 12. En dan ben ik heel benieuwd. Heb jij aan de andere kant van de radio zitten kijken? En mocht dat? Kon dat? Heb je daarvoor eerst even moeten slapen? Want ik denk stiekem dat er toch al veel kinderen mee hebben gekeken.
0: Ja, is toch de eerste wedstrijd natuurlijk, hè?
2: Ja, het was wel laat. En ik was al om 7 uur begonnen met het kijken naar voetbal. Namelijk de wedstrijd Curaçao tegen Duitsland.
0: Ah ja, ja, ja. Ja, ik denk dat alleen wel iedereen die nu zit te luisteren, die het niet gezien heeft, toch eerst graag even wil weten, Arnoud, of Nederland dan gewonnen heeft, ja of nee?
2: Nee, ze hebben niet gewonnen. Nee, dat is een beetje
0: Wacht even. Dat moet je even wat anders uitleggen, Arnoud. Nee, kijk, ik heb niet de hele wedstrijd gekeken. Ik heb de eerste 10 minuten gekeken. Maar het was keispannend, want Nederland stond voor. En toen kwam Japan. En toen stond Nederland weer voor. En toen dacht Nederland, nou, kat in het bakkie. En in de 89ste minuut dacht Japan, haha, 2-2. Ja, dat was toch wel... Ik denk dat ze daar in de spelerskleedkamer daarna nog wel even over gepraat hebben. Van jongens, wat is dit nou? We stonden 2-1. Hoe kan dat nou? Die laatste minuut. Wat is dit nou van onzin?
2: Ja, ik heb ik kom gewoon niet aan mijn woorden. Ik heb alle analyses even gelezen. En daarin zeggen ze over de hele wereld toch wel een beetje dat het de schuld is van de bondscoach. Oh, want die heeft een beetje stom gewisseld aan het eind, zeg maar. Dat was helemaal niet nodig geweest. Dus dat is jammer. Maar dan toch wel even naar die wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland. Ja, Curaçao, het kleinste land dat ooit heeft meegedaan. Met natuurlijk een Nederlands tintje, een Nederlandse bondscoach. Het hele elftal van Curaçao is in Nederland geboren. Ze hebben alleen niet gewonnen, maar wel hartstikke goed gespeeld.
0: Ja, op eentje na, hè. Hey.

0: money.
1: Nou ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen over de wedstrijd van Nederland. Hè? Dat is niet netjes.
2: Nee, dat is natuurlijk niet waar. Nou, er waren een hoop klachten van kijkers. Ten eerste natuurlijk over de wissels van de bondscoach, Ronald Koeman. Maar ja, weet je wel, het is een spelletje. En als ze zaterdag winnen, dan zegt iedereen opeens weer, we hebben de beste bondscoach. Dus ja, dat is ook een beetje sport. Nee, maar er werd over iets heel anders geklaagd. Dat was namelijk over de outfit van de spelers van het Nederlands elftal.
1: Was dat mooi?
2: Ja, nee, natuurlijk. Oranje is natuurlijk altijd de kleur. Alleen, het Nederlands elftal had gekozen. Dat ze zijn dan de thuisploeg, zoals gisteren.
1: Ja.
2: Dan mogen ze dus kiezen wat ze aan willen. om helemaal in het oranje te zijn. En dat is net een kleur die een beetje vermoeiend is, zeg maar. Dus heel veel mensen die zeiden, mijn tv die kan dit niet verwerken. De oranje kleur doet pijn aan mijn ogen.
1: Oh, ja. Ja, daar hebben ze natuurlijk niet over nagedacht. Ja.
2: Nee, dus iemand zei zelfs, het lijkt wel alsof er 11 stabilo's over het veld lopen. Van die paddetjes.
1: Meestal hebben ze inderdaad alleen maar een oranje shirt aan. En niet inderdaad ook nog een broek en schoenen en sokken en alles. Ja, dat snap ik wel. Nee.
2: Dat klopt. En bij de laatste wedstrijden had Nederland altijd een oranje shirt en dan een zwarte broek. En ze hebben nu toch gekozen om helemaal in het oranje te gaan. Maar ja, op de tv's werkt het dan niet goed. Dus ja, zo valt er altijd wat te klagen, hè?
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, er zijn wel meerdere spelers die, tenminste andere landen, die hele felle kleuren dragen. Ik bedoel, rood wordt veel gedragen. Denk even aan Portugal, maar ook aan Turkije heeft geloof ik ook de kleur rood. Denk even aan Brazilië, die heeft altijd knalgeel met een blauwe broek. Ik bedoel, dat is ook heftig op tv te zien.
2: Ja, dat blijft ook altijd lastig.
1: Ja.
2: En, en ook nog iets nieuws, want er gebeuren ook heel veel leuke dingen. Ik dacht opeens, hé, hoe doen ze dat nou? De scheidsrechter, die heeft een camera op zijn hoofd. Ja, dat klinkt heel gek, maar die heeft zeg maar aan zijn oor heeft hij een soort camera zitten, klein cameraatje. En dan zie je af en toe dus, als iemand heeft gescoord, dan zie je dat doelpunt alsnog. En dat is dan de referee point of view. Dus dan zie je dus de camerabeelden van de scheidsrechter. Het is hartstikke mooi gedaan.
1: Nou ja, en ook wel origineel. Want laten we eerlijk wezen, mensen zijn vaak boos op de scheidsrechter. Van, dat had je helemaal niet goed gezien, bla bla bla. Nou ja, dan zie je in ieder geval wat de scheidsrechter ook echt ziet. Dat het af en toe ook echt heel moeilijk is.
2: Ja, je hebt dan de beelden vanuit het veld. Dus ze proberen van alles wat. Nou, van al dat voetbal hebben we trek gekregen. En allemaal nog een beetje de slaap uit de ogen wrijven. Maar daar gaan we.
3: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
4: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Ja, ik ga het hebben over iets waarvan ik weet dat er heel veel kinderen zijn die het niet lekker vinden. En toch gaan we het wel benoemen in ontbijttip. Wij gaan het namelijk hebben over broccoli.
2: Broccoli, of zo sommige mensen zeggen broccoli.
1: Ja.
2: Broccoli is wel een van de allergezondste groenten die er is.
1: Ja, dat klopt. En kijk, broccoli kan je natuurlijk op meerdere manieren eten. Je kan het koken, je kan het in de oven stoppen, je kan het bakken in de pan. Maar in dit geval gaan we eigenlijk als het ware een soort van koken met restjes. Want we gaan er namelijk pesto van maken.
2: Oh, pesto van broccoli. Want dat maak je normaal van. Waar maak je dat normaal ook weer van? Van basilicumblaadjes.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, er zijn eigenlijk heel veel verschillende versies die je kan maken van pesto. Want een paar ingrediënten zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Je hebt namelijk nodig olijfolie. Je hebt nodig een beetje knoflook. Je hebt nodig een beetje citroensap. En je hebt nodig een beetje parmezaanse kaas. En in dit geval dus ook de broccoli. En dan is het handigste om broccoli te pakken die je bijvoorbeeld gisteren gegeten hebt, maar die dan bijvoorbeeld gekookt is, waar natuurlijk geen extra kruiden dan in zit. Nou, dat doe je allemaal eventjes in een blender. Kijk, je kan het ook met nog rauwe broccoli doen. Dat kan wel, maar dan moet je wel even de blender een beetje helpen, dat je alvast de broccoli in wat kleinere stukjes snijdt. Want anders, dan heb je de blender aangezet en dan ben je over een uur nog aan het draaien. Want zo'n broccoli is natuurlijk normaal gesproken best hard. Nou, dan doe je dus eigenlijk alle ingrediënten in de blender. Dus dat betekent paar lepeltjes olijfolie. Je doet een halve citroen uitknijpen boven de blender. De broccoli gaat erin. Vooral trouwens belangrijk, de broccoli met de, hoe noem je dat eigenlijk? Blaadjes? Zaadjes? Dat groene spul? Hoe noem je dat? Bloemetjes?
2: Ja, de bloemetjes, ja.
1: Zijn het bloemetjes? Ja, dat zou zomaar kunnen. Nou ja, het donkere groene gedeelte in ieder geval van de brokken, die ga je vooral gebruiken. En dan gaat het allemaal in de blender en dan even goed door elkaar laten husselen met deksel op. Natuurlijk heel belangrijk. En dan is je broccoli pesto klaar. Hartstikke lekker. proef hem voor de zekerheid natuurlijk wel eerst nog eventjes. Want als je hem al uit de blender hebt gehaald en je dan denkt daarna... had wel wat meer olijfolie ingekund en had wel een beetje zout mogen toevoegen. Is toch makkelijk als je dat even met een lepeltje doet. En dan kan je zo'n pesto bijvoorbeeld lekker op een geroosterd broodje smeren met een gebakken eitje. Of waar kan je het nog meer bij doen? Je zou het ook kunnen gebruiken op een wrap of bij de soep. Alleen ja, soep in de ochtend. Ik weet niet hoeveel mensen dat doen.
2: Nee, dat kan in de zomer wel weer als het heel heet wordt. Dan doe je koude soep, zeg maar. Over heet, ja, het wordt weer hartstikke heet. Komende week gaan we het straks over hebben. Maar ik vind het leuk en super gezond. Niet te vergeten.
1: En het leuke is, kijk, niet iedereen houdt van broccoli. Maar op deze manier valt die broccoli smaak wel mee. Omdat er dus ook heel veel andere ingrediënten in zitten. Want ja, hoe meer knoflook natuurlijk, hoe heftiger die smaak.

0: Zo, die rockende gitaren zorgen er wel even voor dat je lekker wakker bent geworden. Want dat is alleen maar handig. Straks gaan we namelijk nog zingen, speciaal voor de jarigen. Voor iedereen die vandaag jarig is op 15 juni. En natuurlijk straks ook nog even de prijsvraag herhalen. Want dat heeft deze week alles te maken met Skoola. Maar dat allemaal zometeen.
1: Ja, dat allemaal zometeen, want...
2: Hallo Kids Radio.
1: Het is maandagochtend. En we zitten natuurlijk midden in het WK voetbal. Spannend. Maar we zijn ook begonnen vorige week met de zomerprovincietour. En dat doen we samen met GoKids. GoKids is de allerleukste website waarop je allerlei uitjes kunt vinden. Als je in Nederland op vakantie gaat. Maar dat kan ook al voor bijvoorbeeld komend weekend. Hè? Als je denkt van nou ik wil ergens naartoe. Ga daar vooral even naartoe. Go-kids.nl. En we zitten deze week in de provincie Utrecht. Nou, er is van alles te doen. Van hele grote parken tot hele kleine dingen waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. En deze maandagochtend neem ik je mee naar Kasteel De Haar.
0: Aha, leuk. Ja. Altijd leuk.
1: Heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ja, zeker. Daar werden altijd heel veel festivals georganiseerd. Maar dat zijn ze een beetje gestopt omdat er iets te veel mensen rondliepen. En dat was niet zo goed voor de kasteeltuinen, weet ik nog.
1: Oh, dat wordt het. Nee, dat is natuurlijk niet handig. Nee. Kasteel De Haar in Haarzuilens is het grootste en mooiste kasteel van Nederland. Omgeven door prachtige tuinen en een schilderachtige gracht. Ja, eromheen, zo'n slotgracht. Nou, en voor kinderen, want dat is natuurlijk wel belangrijk, die kunnen daar lekker wandelen over het kasteelterrein. Je kunt daar indrukwekkende torens ontdekken en genieten van de sprookjesachtige sfeer. Nou, wie houdt daar nou niet van?
0: Nou ja, kijk, het leuke is, op deze manier kan je elke dag als het ware in een sprookje leven. In plaats van alleen maar als je bijvoorbeeld naar Disney film kijkt op tv.
1: Ja, dat is waar. Dus dit is een hele leuke tip voor straks voor de zomervakantie. Misschien dat je zegt, nou ja, komend weekend, het wordt lekker weer. Ik wil daar lekker naartoe. Kasteel De Haar, dus in Haarzuilens. En extra leuk, ze hebben een nieuwe kindertour met Noet Noet. Dat is Noet Noet, dat is de pratende kat. Dat is een beetje de huiskat van Kasteel De Haar. Dus, een leuke tip voor deze maandag. Kasteel De Haar in Haarzuilens.

0: Ja, je had het over sprookjesachtige omgeving. Dan moeten we natuurlijk even een sprookjesmuziekje erachteraan draaien.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Maar nu is het tijd om voor iedereen te gaan zingen die vandaag jarig is op 15 juni. Dus ben jij vandaag jarig, dan gaan we natuurlijk ook heel hard zingen voor jouw verjaardag. En natuurlijk ook, niet alleen voor jezelf, maar bijvoorbeeld ook als er papa's, mama's, opa's, oma's of nou ja, hè, andere mensen jarig zijn op die dag.
2: Ja, inderdaad. Want daarvoor is natuurlijk dit moment, hè, om te gaan zingen. Zijn er nog bekende jarigen? Nou, zeker wel. Daphne Schippers, bekende atlete, Nederlandse atlete, is vandaag 34 jaar geworden.
0: Ja. Die heeft veel medailles gehad.
2: Ja, die heeft
0: gehad, gewonnen, bedoel ik. Ze moesten wel wat voor doen, natuurlijk. Ja.
2: Nou, sterker nog, als ze die allemaal tegelijk om de nek doet, dan kan ze niet meer lopen, hoor.
0: Nee, dat is denk ik te zwaar dan. Ja.
2: Dan heb je nog een naam die vooral bij papa's en mama's wel bekend is. Siep van der Ploeg, dat is de zanger van de Friese band De Kast. Die is vandaag 60 jaar geworden.
0: Zo, kijk eens aan.
2: Ja. En misschien inderdaad, is je buurman wel jarig? Of je buurvrouw, of je neefje, of je nichtje, of je kat, of je hond? Dan is het tijd om te gaan zingen, hè?
0: Ja, we gaan namelijk niet alleen daarvoor zingen, maar we gaan ook speciaal zingen voor de papa van Damien. Die is vandaag een jaartje ouder geworden. Dus papa van Damien, van harte gefeliciteerd. Geniet vooral van de verjaardag van vandaag. Want ja, je wordt tenslotte maar één keer per jaar een jaartje ouder. En dan is het taart, slingers, cadeautjes, alles erop en eraan.

0: eerste van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. En Arnoud, heb jij toevallig het nieuws van Luna Sabella al gehoord?
1: Het nieuws van Luna Sabella, Mayoni? Nee. Ik heb geen idee. Waar heb je het dan over? Nou, wat is het? Heeft ze een nieuw liedje?
0: Nee, geen nieuw liedje, maar wel iets heel bijzonders. Want ze heeft gisteren namelijk verteld op al haar social media kanalen. En dit is natuurlijk best wel bijzonder. Want Luna Sabella heeft al wel eens een tour gedaan. Maar ze gaat volgend jaar naar de AFAS live.
1: Oh, ja. Dat is een hele... Nou, Mayoni, dat is die zaal. Daar zijn wij geweest. Toen voor het Songfestival, weet je nog?
0: En het bijzondere is, dit is natuurlijk een hartstikke grote zaal in Amsterdam. En ze is een van de eerste kinderartiesten die daar mag gaan optreden. Want Luna Sabella is nu pas 15, wordt dit jaar 16. En ja, is natuurlijk bekend geworden door het Junior Songfestival. En ik denk dat er een hele hoop van die artiesten... Nou ja, denk ook even aan Meadow en een Stay Tuned. Ik denk dat die er allemaal ook van dromen, hoor. Want volgens mij, de enige die dat ooit eerder is gelukt was Force. En daarvoor helemaal niemand.
1: Ja, en vergeet niet elk jaar Kinderen voor Kinderen.
0: Ja, maar dat is even andere categorieën. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Dat is van BNN. Die hebben even ietsje meer budget en ietsje meer... Nou ja, lijntjes om dit te regelen. Laten we zo zeggen, voor Luna is dit hartstikke bijzonder. Voor haar fans natuurlijk ook. Want dit is het grootste podium waar ze straks gaat optreden... in haar hele muzikale carrière.
1: Nou, stel nou, Mayoni, dat je denkt... Oké, leuk, Luna Sabella gaat optreden in de AFAS in Amsterdam. Ja. Ik wil tickets kopen. Kan dat al?
0: Nou, ze heeft eigenlijk gisteren pas uitgebreid het nieuws verteld. Dit is namelijk niet dit jaar, maar dat is pas volgend jaar. Dus 4 juli 2027 staat ze in de AFAS. En als je wat meer informatie wil hebben, dan moet je even naar de website gaan van Luna. Dat is namelijk lunasabella.nl, want daar staat het allemaal uitgelegd. Want ze hebben namelijk eigenlijk nu alleen nog maar kaartjes voor de versie van dit jaar. Maar... ze zijn daar al wel aan het aftellen en ze zeggen wel... hou de website in de gaten voor de ticketverkoop voor 2027. Want er staat namelijk op de website zo'n knopje van hou mij op de hoogte. Dat je dan zo'n mailtje krijgt zodra de tickets officieel in de verkoop zijn.
1: Oh, leuk. Nou, ja. Ik vind het leuk nieuws voor Luna Sabella.
0: Absoluut. Dus nou ja, kijk, Anna, het zou natuurlijk leuk zijn als wij er volgend jaar ook bij zijn. Maar dat duurt nog even, want dat is allemaal pas 2027. Wat trouwens niet meer zo lang duurt, is dat moeten we wel nog even doen, Arnoud. Dat is de prijsvraag herhalen, want we zitten deze week in de rekensommetjes.
1: Oh, spannend. Nou, we gaan de prijsvraag spelen. Wat kun je vandaag winnen? Jij kan het vertellen, Mayoni.
0: Nou, we kunnen vandaag met z'n allen iets hartstikke leuks winnen. Wat misschien een beetje te maken heeft met school, maar toch ook weer niet. Want ik heb hier namelijk een heel leuk Scoola vakantieboek in mijn handen. Vol met puzzelpret. Nou, ik heb er even doorheen gebladerd. Er zit echt van alles en nog wat in. Hier bijvoorbeeld Sudoku.

0: zit erin. Kleurplaten zitten erin. Je Engels leren. Hè? Goh, hey, daar staan al een paar plaatjes. En dan moet je het goede plaatje bij het Engelse woord verbinden. Maar hier bijvoorbeeld ook de rekenpyramide. De woordenslinger. Rebus. Oh, en altijd mijn favoriet. Van die kleurplaten die je dan moet maken. Waarbij je dan... lijntjes moet trekken. Dus dat je dan eerst naar nummer 1 en dan nummer 2 en nummer 3 en nummer 4. En dat er dan vanzelf een figuurtje uitkomt. Ja.
1: Oké, okay, nou, puzzelpret. Ja. Dat kun je dus winnen vandaag. Maar dan moet je wel het voor doen. De prijsvraag van vandaag hoor je nu.
0: Ja, oké, okay, let op. Want we zitten deze week dus in de rekenhoek. De vraag is, ik heb namelijk geen ABC. De vraag is, komt-ie, hoeveel is 10 keer 10? Kort maar krachtig.
1: Okay.
0: Dus nog een keer. Ja. Hoeveel is 10 keer 10? En als jij dat goede antwoord weet, dan maak je dus kans op zo'n heel leuk Scoola vakantieboek.
1: Nou, weet je de vraag goed? Dus hoeveel is 10 keer 10? Ga dan nu naar de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Vul daarin je antwoord, je naam natuurlijk en je telefoonnummer, want dan kunnen we je zo gaan bellen.
0: Ja, hartstikke belangrijk. Dus hoeveel is 10 keer 10? En als je nou zelf een beetje aan het twijfelen bent, je mag papa en mama om hulp vragen. Hè? Vinden we helemaal niet erg.

0: A3 met de Roller Disco. En dan rollen we zo meteen even richting de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, die heeft geen wieltjes, maar goed, hè, je kunt wel doen alsof in dit geval.
2: Ja, dat doen we zeker. En we zitten deze week in een heel leuk thema, namelijk een artiest. We hebben elke ochtend om 6:15 en 7:15 een bekende artiest in de spotlights staan. En dat is niet zomaar iemand. Nee, dat is een van de bekendste artiesten aller tijden. Elvis Presley.
0: Oftewel, we gaan ver terug in de tijd deze week.
2: Ja, Elvis Presley was eigenlijk een van de eerste popartiesten. Hè, die met echt een beetje swing en een beetje rock. En schudden met die heupen. En toen begon het wel. En we gaan... voor het liedje wat ik nu heb uitgekozen. Ik kan het je niet voorstellen. 70 jaar terug in de tijd.
0: Wow, is dat al zo lang geleden?
2: Ja, dit liedje is gemaakt in 1956. Zo, moet je nagaan. Dat is dus exact 70 jaar geleden.
0: Ja.
2: En uiteindelijk is hij een jaar later echt uitgebracht. En werd een grote hit. Ja, de hitlijsten die bestonden toen net. Nou, Elvis wist de lijsten wel te vinden. En dit swingt de pan uit. Het liedje heet Jailhouse Rock. Dus dat is eigenlijk de rock in de gevangenis. Heel bijzonder. En een van de grootste hits van Elvis Presley. Daar gaan we rocken met Jailhouse Rock.

0: Nou, die haaien die hebben we als het goed is niet in Nederland. Tenminste, ja, misschien een paar bij de Noordzee, maar niet zo heftig. Bijvoorbeeld als ze nou ja, in Amerika hebben ze wel haaien. Zouden ze daar ook op moeten letten straks met het WK eigenlijk?
1: Nou, ik weet niet of
0: de spelers ook echt gaan zwemmen.
1: Nou, als je gaat pootje baden, zou ik wel even uitkijken,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Zeg, in Nederland heb je veel radiozenders, maar er is geen zender die muziek draait van Elvis Presley naar Baby High.
0: Hey. Goed, hè? Ja, en dan ook nog een prijs vragen met Skoola. Nou, wat wil je nou meer?
1: Wij doen het gewoon. En dit is dan ook de enige echte zender speciaal voor alle kinderen van Nederland.
0: Ja.
1: En zo is het er maar één. We hebben een prijsvraag gespeeld. Skoola, wat is er ook alweer te winnen deze week, Mayoni?
0: Nou, deze week kan je een heel leuk vakantieboek winnen van Skoola. Met allemaal leuke dingetjes erin. Puzzels, spelletjes, verhaaltjes, kleurplaten en nog veel meer. Handig dus om bijvoorbeeld nu alvast in huis te hebben voor als het straks zomervakantie is.
1: Oh, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Nou, ik heb net eventjes voorgebeld. Want de laatste tijd merken we toch dat papa's en mama's zijn druk bezig in de ochtend. En dat ze dan de telefoon op stil hebben staan of niet horen. Dus dan is het handig om eventjes te bellen. Want anders dan krijgen we elke keer die voicemail. Nou, ik heb inmiddels een mama aan de lijn gehad. Mama Cecile.
0: Oh.
1: En die zegt, ja, degene die heeft meegedaan. Ik zeg de naam nog even niet. Die heeft meegedaan. Die is al naar school gebracht door papa.
0: Ah, ja, dat heb je af en toe. Als papa's of mama's moeten gaan werken, dan gaan ze natuurlijk al ietsje eerder.
1: Nou, was mama Cecile al helemaal blij dat ik belde. Dus,
0: die wist natuurlijk al wat de bedoeling was. Ja,
1: Kan het natuurlijk niet meer teleurstellen. Dus een leuk bericht na schooltijd. Ik heb met de mama afgesproken dat we vast wel even een berichtje krijgen hoe dat was. Maar we gaan eerst even naar het goede antwoord.
0: Ja, dat
1: weet jij natuurlijk.
0: Dat is sowieso belangrijk, want deze week gaan we rekenen met de prijsvraag. Dus elke dag een andere rekensom. En vandaag dacht ik, we beginnen met, nou ja, op zich wel een redelijk makkelijke. Vandaag was namelijk de vraag, hoeveel is 10 keer 10? Nou, Arnoud, je hebt de winnares natuurlijk al, tenminste, mama gesproken. Kun jij even, wat is het goede antwoord op de prijsvraag, hoeveel is 10 keer 10?
1: Ja, dit zijn de tafels, hè? Oh, ik weet nog dat ik op school, dat je daar begon, dat je de tafel van 1 en 2 en 3 en 4 en 5. Nou, dit is de tafel van 10. En 10 keer 10
0: is natuurlijk
1: 100.
0: Ja!
1: Ja, 100. En dat antwoord kwam verrassend vaak binnen. Dus vind ik heel knap. Want de tafel van 10 is misschien wat moeilijker.
0: Ja.
1: We hebben een winnaar. Dat is Mats. Mats is 6 jaar oud en wint vandaag de prijs. En Mats die woont in Nieuwegein.
0: Aha, en ja, mama die wist er dus al van. Dus leuk in ieder geval, Arne, dat je mama Cecile was aan de telefoon hebt gehad. En papa die weet dan waarschijnlijk dus nu ook nog niks van niks. En papa en Mats dus zelf ook niet. Dus Mats, van harte gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met de eerste prijs van deze week. Namelijk een heel leuk Skoola vakantieboek. En als je nu zit te luisteren, jongens, geen paniek. En meisjes ook niet. Want de hele week maak je nog kans op zo'n Skoola vakantieboek. Dus dat betekent ook morgen. Oh, maar wel met de andere rekensom natuurlijk, hè?
1: Ja.

0: Ja, we hebben het wel eens gehad hoor. Dan kregen we de dag later nog antwoorden ingestuurd die eigenlijk bij een andere prijsvraagdag hoorden. Dus morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan gaan we nu richting de bingomolen van Kinderen voor Kinderen. Heel veel leuke muziek. Maar ja, we hebben maar ruimte voor één. Want anders dan hebben we straks problemen met het naar schoolalarm.
1: Nou, we gaan snel eruit. Tenminste, jij gaat draaien, Melanie. Ja, ja. Dus ga je gang.
0: Ja, maar jij hebt de lijst. Dus kijk, we hebben een lijst met 75 nummertjes erop. Dus doe eens even met je vinger zo eroverheen gaan. En dan roep ik stop. Doe eens.
1: Ja.
0: Stop.
1: Ja.
0: Wat staat er?
1: Doe de kanga.
0: Ah. Welk nummertje?
1: Op nummer 21.
0: Oké, okay, nou, ik ga mijn best doen. Kijken of dit... Want het zou helemaal knap zijn als dat op die manier zo zou werken. Even kijken. Oh, nee. Ja, nee, Arnoud, sorry. Totaal niet in de buurt. Nummer 47.
1: Even kijken, nummer 47
0: ja,
1: op de lijst.
0: Ja, nummer 47.
1: Dat is het liedje Soms denk ik dat ik alles kan.
0: Ja, heb ik ook wel eens.
1: Ja, ja. Dat... Ja. Ja, wat zei Pippi Langkous ook alweer?
0: Ik heb het nog nooit gedaan.
1: Dus ik denk dat ik het wel kan.
0: Ja. Maar misschien gaat het liedje wel over Pippi Langkous. Je weet het niet. Ik bedoel, Kinderen voor Kinderen bestaat al zo lang.
1: Nou, daar gaan we.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, uitgeslapen en wel, want gisteravond speelde het Nederlands elftal. Alleen Mayoni en ik zijn allebei afzonderlijk van elkaar gewoon in slaap gevallen tijdens de wedstrijd.
0: Ja, ja, ik heb denk ik de eerste 10 minuten gezien. En daarna dacht ik, ik was de hele tijd zo aan het indutten. Zodat je zo moeite doet om je ogen open te houden. Toen dacht ik, weet je wat, ik kijk de dag erna wel eventjes de korte samenvatting. Nou, dat was nog een best lange samenvatting van 12 minuten. Dat noemde ik niet echt heel kort.
2: Nee, ik heb het een stukje gekeken. En toen ben ik in slaap gevallen. En op een gegeven moment werd ik nog wel weer even wakker. En toen was het opeens 2-2. Ik denk, oh, kan dat ook nog? Dus toen had ik eigenlijk het spannendste gemist waarschijnlijk. Uitslagen zijn natuurlijk belangrijk bij het voetbal. Want ja. Als je gewoon veel wint, dan word je wereldkampioen.
0: Als het goed is wel, ja.
2: Ja, zoals elke kampioenschap zijn er ook nu weer dieren die voorspellingen doen. Misschien weet je dat nog met de octopus. Hè? Dat was een Duitse octopus. En die kon heel goed de uitslag van een wedstrijd voorspellen wie er zou winnen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat heb je natuurlijk nu ook weer. En nou, wat voor dieren heb je nu deze WK? Octopus Cherry.
0: Dat toch is weer een octopus.
2: Ja, dat is een verre nicht van Octopus Paul.
0: Ah.
2: Maar of haar voorspellingen net zo betrouwbaar zijn, daar moeten ze nog eventjes naar kijken. Octopus Cherry, die woont in Zuid-Afrika. En elke keer als er een wedstrijd is, dan hebben ze 2 potjes in het water. En dan zwemmen ze naar de een of naar de ander. En dan weet je wie er gaat winnen.
0: Ja, dus ze doen het alleen met de winnaar, toch? Niet met ook nog de uitslag met hoeveel doelpunten en welke minuut. Nee, oké.
2: Ja. Dat niet. Dan heb je in Mexico Puma Muluk. En die is er ook mee bezig. Ze hebben daar een geïmproviseerd voetbalveld. En die loopt dan van links naar rechts. En de allerleukste, dat is Maximus de Kat. En dat is de kat van de Belgische baas, Bart de Wever. Ik leg het zo wel even uit.

0: Lekker hapje.
1: Jullie. Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Wolf met lekker hapje op Hallo Kids Radio. Waarschijnlijk zit er ook vast en zeker wel een lekker hapje in jouw broodtrommel die je zometeen meeneemt naar school. Dus zometeen het naar school alarm. Maar Arnoud, je had het nog over die kat. En toen kwam het ochtendshowliedje. Ja, had je er geen tijd meer voor en paniek.
4: Nee,
3: oh, jee toch.
4: Ja, de muziekje kwam veel te snel. Dus
3: kan gebeuren natuurlijk.
4: Wat ik wou vertellen is dat de voorspeldieren... Nou, in België heb je dus Maximus, de kat. Ze noemen hem Maximus de Octopussie. Dat is een beetje een hint naar de octopus. Maar dit is niet zomaar een kat. Dit is dus de kat van Bart de Wever. En dat is zeg maar de... Ja, net als in Nederland heb je Rob Jetten, de baas van Nederland. En Bart de Wever is de baas van België.
3: Vandaar. Zo, dat hebben ze goed geregeld dan.
4: Aha. Ja, dus dat is wel grappig. Hè? Dat is de baas, de premier van België. Dus die heeft een kat. Die ziet er heel beide handen uit. En die voorspelt dus ook de wedstrijden. Dus. En die heeft dat al eerder gedaan. Doet dat opvallend goed. Dus iedereen kijkt nu naar de Belgische kat Maximus.
3: Nou, ik ben benieuwd. Hopelijk dat hij de volgende ronde van Nederland gaat voorspellen dat we gaan winnen. Maar dat is natuurlijk pas in het weekend, dus dat duurt nog even. Vandaag is het maandag, dus we moeten iedereen naar school gaan sturen. Want als we naar de klok kijken, dan hebben we straks een probleem dat we iedereen te laat naar school sturen. Dat kan niet.
4: Dat denk ik ook. Nou, moet je naar school toe. Veel plezier, veel succes. Groetjes aan de juf of meester. Ik ga klik.
5: De megafoon aanzetten. Attentie, attentie jongens. Het is tijd om naar school te gaan. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Naar school toe!

0: Ja, ze is weer helemaal terug van weg geweest. Hè? Shakira was een paar jaar geleden niet zo vaak te zien in de hitlijsten. Nu staat ze er gewoon 2 keer in. Dat is helemaal knap. Met dit liedje en die andere die ze gemaakt heeft voor het WK. Die Die.
1: Ja, en wat ik nou zo leuk vind aan Shakira, die komt eens in de 10 jaar komt ze weer met een grote hit. Ja. En die maakt toch leuke liedjes. Want dat liedje Zoo, dat is toch, daar word je toch vrolijk van. Dat vinden jonge mensen leuk. Dat vinden mensen van 20 leuk, van 30, maar ook opa's en oma's. Dus en ik gewoon, dat doet ze hartstikke goed.
0: Ik zit even te denken, maar jij zegt inderdaad 10 jaar. Maar dat klopt ongeveer wel. Want ja, dit liedje heeft ze gemaakt voor Zootropolis deel 2. Oftewel Zootopia op zijn Nederlands. Voor deel 1 had ze ook een liedje gemaakt, maar dat was 2015.
1: Ja, en daarvoor 2010 natuurlijk, hè, met Waka Waka.
0: Ja, maar dat was niet voor de film. Dat was voor het voetballen. Dat is weer een andere afdeling. Ja.
1: Nou, het is bijna 8:30. En zometeen komt hij weer aan bod. Het verhaaltje van de leukste pratende boom van Nederland. Namelijk...
0: Sprookjesboom.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, valt dat even tegen? Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft u nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vieren... chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. 4 chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen.

0: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
0: Hey, is die niet van de Fakir?
1: Sst.
0: Oh.
1: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
0: Oh.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
1: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
0: 4 chocoladetaarten. Die aftrek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
0: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
3: Zo zie je maar weer. Bontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite. En toen

0: dit was natuurlijk een hele bekende. Hè? Als je van beren leren kan. Nou ja, misschien dat je dat gevoel ook wel hebt als je door de dierentuin heen loopt bijvoorbeeld of zo.
1: Hallo Kids Radio.
2: En daarmee is het tijd geworden, Marjoni, voor de Go Kids tip van de dag. Een van de tips. En daarvoor zitten we deze week in... Ja, eigenlijk wou ik bijna zeggen onze provincie, waar wij ook zitten met de studio, Noord-Brabant.
0: Ja, maar dat is ook zo. Klopt.
2: Leuke uitjes in Noord-Brabant om nu al te doen in dit weekend. Of nou, misschien door de week, als je een studiedag hebt. Of straks in de zomervakantie. En voor de eerste gaan we naar Forstenbosch. Ik moet even denken waar dat ligt in Noord-Brabant.
0: Weet ik ook niet.
2: Maar dat, nee, dat gaan we zo even opzoeken. We gaan naar de alpaca's.
0: Oh, altijd leuk.
2: Ja, alpaca's. Dat zijn dieren die, ja, die leven normaal gesproken op hoge hoogtes. In de Andes, dat is in Zuid-Amerika. En ja, in Nederland kennen veel mensen de alpaca's. Natuurlijk toch van die dieren die gaan spugen als ze een beetje boos zijn. Maar dat valt eigenlijk best wel mee.
0: Ja, maar dat zijn toch lama's? Dat is toch familie van elkaar?
2: Ja, maar die kunnen dat ook wel, hoor, alpaca's. Ah, ja. Maar om de alpaca's hoef je niet naar Zuid-Amerika. Nee, je kan gewoon naar Forstenbosch, want daar heb je de Alpaca Farm. Nou, dat is een veelzijdige alpaca-boerderij in Noord-Brabant. Mm-hmm. Met 80 alpaca's hebben ze allerlei activiteiten. Je kunt daar wandelen, je kunt de dieren ontmoeten. Je kunt er lunchen en picknicken tussen deze alpaca's. En ze hebben een leuke kinderspeurtocht.
0: Aha, altijd
2: maar
0: leuk.
2: Wat ook nog kan, als je denkt, nou, ik wil er wat langer blijven... kun je ook overnachten in luxe tenten met uitzicht op de alpaca-weiders. Dus ja, dat is, als je dat nou leuke dieren vindt, dan kun je daar dus... helemaal in opgaan. Eén dag of misschien wel meerdere dagen. Mm-hmm. Dus de Alpaca Farm in Forstenbosch. Dat is een hele leuke tip.

Van de Party Crew gaan we door met de superhit van deze week. Het wordt namelijk lekker warm in Nederland. Komend weekend zelfs rond de 30 graden. Dus hoe kan het ook anders? K3 heeft de zomerhit van deze week te pakken. Namelijk met de Hallo Kids Radio Superhit.

0: Mixed Up maakt alweer een aantal jaar leuke liedjes. En dat blijven ze voorlopig nog doen. Want ja, ik had alweer wat op social media gezien. Daar komt weer wat aan. Maar goed, zodra artiesten, en niet trouwens alleen Mixed Up, maar alle artiesten, ook Top 40, ook Kinderen voor Kinderen, ook liedjes voor in het peuteruur, dan hoor je ze bij ons als allereerste.
1: Ja, dat is waar. Je moet trouwens niet te veel op social media zitten, hè, Marjoni?
0: Ja, maar voor mij wel, want voor mij is dat belangrijk. Want dat heeft te maken met dat ik dan als allereerste te zien krijg.
1: Oh, ja.
0: Of er nieuwe muziek aankomt. Want wat is namelijk het verhaal? Het komt vaak eerst op social media en daarna pas krijg ik een mailtje van de manager. Gebeurt nooit andersom. Jammer,
1: nee, oké. Dus dan kunnen we afspreken dat jij dus wel dat mag doen om al die nieuwtjes te checken.
0: Natuurlijk. Ja,
1: maar zit je nou te luisteren? We zeggen natuurlijk altijd minder schermtijd. Gewoon wat minder kijken of helemaal niet. Hè?
0: Ja, nou ja, zoals bij jou. Je hebt geen Facebookpagina. Heb je helemaal niet.
1: Nee, TikTok en als je nou zit te luisteren. Wij zijn er speciaal voor jou aan de andere kant van de radio. Minder schermtijd, maar bij ons hoor je wel alle nieuwtjes.
0: Ja, dat houden we zeker te weten bij. Zeg, Arnoud, over leuke nieuwtjes gesproken. Misschien heb je het al gehoord. Sinds vorige week is Dikkie Dik wat vaker te horen op Hallo Kids Radio in het peuteruurtje. Dus dat gaan we natuurlijk nu weer doen. Vinden we gezellig.
1: Ja. Het peuteruurtje van Hallo Kids Radio en Dikkie Dik, de bekendste kat van Nederland. En die is er zometeen, dus van 9 tot 10. Morgenochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow met Arnoud en Marjoni. En die begint om 6 uur.

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: van papier die land.
1: Ja, jongens en meisjes, daar gaan we weer. Dikkie Dik zit er al klaar voor met het peuteruurtje. Laten we maar gauw gaan beginnen.
2: Hij ziet er best wel heel schattig uit.

Kijk eens naar het beestje, met hem is het een feestje. Want hij is gek op jou. Hij ziet er eigenlijk best heel schattig uit.

0: komt.
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Meneer de Mol, wilt u ook een knap kunstje doen?
1: Nee, hoor.
0: Echt niet?
1: Nee, hoor.
0: Oké. Dan gaan we nu allemaal rennen met de muizen!

0: geweest dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jopie en Jet een goed idee.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinsten. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Marcel en Pip slapen vanavond gezellig bij tante Perenboom. Want het is een hele warme nacht. Ze moeten natuurlijk wel gaan slapen. Het is al heel laat en voor je het weet is het weer morgen.
1: Oh, ik vind de maan zo mooi, Woezel. Ik zou zelf wel een maantje willen hebben.
2: Zelf wel een maantje willen hebben?
1: Ja, een maantje voor in ons hok. Dan hebben we altijd een lichtje als het nacht is.
2: Oh ja, wat een goed idee. Dan haal ik toch gewoon een maan voor je, Pip.
1: Past die in ons hok dan, denk je?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Maar die staat toch veel te hoog? Dat durf jij toch helemaal niet?
2: Dus wel, makkie. Ik spring gewoon heel erg hoog. Of ik klim in de hoge boom.
1: De hoge boom? Die is veel te gevaarlijk. Zelfs Burboes vindt dat. En die kan heel goed klimmen. Blijf maar gewoon hier.
2: Pip denkt dat ik het niet durf. Nou, echt wel. Ik ga gewoon de maan voor haar halen.

0: naar beneden. Straks moet ik hier voor altijd boven blijven. Wip! Woezel! Woezel, waar ben je? Woezel? Wat doe je daar?
1: Wip, help! Ik durf niet meer naar beneden.
0: Hou je goed vast, Woezel. Ik ga hulp halen. Purpose, Woezel heeft iets doms gedaan. Woezel zit boven in de hoge boom. En hij kan niet meer naar beneden. We moeten hem helpen.
2: In de hoge boom? Woezel? Oké, ik kom.
0: Hey, Woezel. Alleen poezen klimmen in bomen. Honden kunnen niet klimmen. Hou eens op met plagen, buurboes. Je moet hem juist helpen.
2: Miauw. Nou goed. Ik kom eraan, Woezel.
0: Kom maar mee, Woezel. Je kunt het best.

0: dan ga ik weer slapen, hoor. Het is midden in de nacht.
1: Ik wilde de maan voor je halen, maar ik kom er net niet bij.
2: Gekkie, het was toch maar een grapje? Wie klimt er nou ook in de hoge boom? Wel stoer, hoor.
1: Ik heb wel deze voor je meegenomen. Voor in ons hok.
2: Oh, bijna net zo mooi als de maanmoesel. Dank je wel.
3: In de zachte, witte gloed van het maanlicht is iedereen in de tovertuin in een diepe slaap. En trouwens, niet alleen in de tovertuin. De maan is overal het lichtje in de nacht. Over de hele wereld. Voor alle kinderen. Voor iedereen.
2: Wat?

Hier. Ik weet niet hoe het komt, ik weet niet hoe het kan. Maar als ik ga rekenen, denk ik aan tekenen. Zie ik een mens of een dier, staat die hupsakee zo.

0: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
1: En groetjes Vera.
2: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Nieuwe. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan. Ja. En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
1: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw. En stop. En nu heel snel.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama.
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt die vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, hey, reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toen u laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop ermee.
1: Au. Maar ik leef nog. Ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te
1: komen. Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die... Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Het is herfst en de blaadjes vallen van de bomen. De hele tovertuin kleurt in mooie bruine tinten. Het heeft iets gezelligs, iets leuks, iets feestelijks. Tante Berenboom krijgt een goed idee.
1: Zeg jongens, waarom verzinnen jullie niet een speciaal herfstfeestje voor vanavond? Met veel leuke bladerenslingers en wiegende lampjes in het donker. Zo vieren we dat het herfst is.
2: Oh, wat een fantastisch idee, tante.
3: Een herfstfeest, dat is toch superleuk?
4: En in het donker.
3: Oh, weet je wat? We geven een herfstspokenfeest.
2: Ja, goed idee. Dan gaan we ons als spoken verkleden. Iedereen moet als spook komen.
4: Buurpoes, Molletje.
3: Oh, en jij natuurlijk, Vlindertje. We gaan niemand vergeten, hoor.
2: Tuurlijk niet. En Spinnetje, die kan ook wat spannende spookwebjes maken.
5: Woehoe, spookwebjes.
2: Vlindertje, ga je het aan iedereen vertellen?
4: Ben je klaar, Pip? Ik bedoel, Spookpip.
6: Ja hoor, griezelwoezel. 1, 2, 3.
3: Woehoe. Wie ben jij, Spook?
7: Ik ben het, Spookpoes.
3: Miauwoe.
4: Hey, Spookpoes, daar heb je Spookmuis.
2: Pinnetje, wat heb je hier mooi spokerig gemaakt?
8: Boe!
5: Wauw, Molletje!
8: Nee. Ik ben gaaf spook. Snappen jullie? Gaaf spook.
2: Nou, iedereen is er, toch?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Kom jongens, dan gaan we tante in de wijze varen laten schrikken.
5: Miauw!
1: Wijze varen, ik ben moe. Ik ga maar eens slapen.
9: Nou, ik ook. Wel te rusten, hoor.
5: 1, 2, 3.
1: Wijze varen, wat was dat?
9: Scheer je weg uit de spoken. Ga terug naar jullie spokenplek, hoor.
2: Jullie spokenplek.
10: Ze trapten er mooi in.
4: Dat was echt goed.
10: Ja, we hadden ze echt te pakken, hoor.
8: Oh, een spook.
10: Een echo.
4: Ga weg, eng spook.
2: Engeltje, maar je bent geen spook.
10: Oh, maar jij bent er natuurlijk ook nog. We waren je helemaal vergeten.
4: Sorry, Eltje, we zijn je niet expres vergeten. Maar je bent wel het beste echte spook.
2: Ja, omdat jij ons hebt laten schrikken. Jij bent superspook.
10: Echt wel.
0: Spoken of gespookt worden, dat is natuurlijk wel heel spannend. Gelukkig valt het allemaal reuze mee, want spoken bestaan niet. Al is het wel leuk om te doen alsof, met zo'n spokenfeest.
11: Meer dansen, minder schermtijd. Luister via Hallo Kids.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep. Hoera.
3: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland.

Goedemorgen, ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie

0: Meestal leven we hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk. En alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel?
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden.
2: Maar ik...
1: Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Tijd. Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak. Bah!
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen omdat het mijn bruidsschat was. Toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
3: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
1: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
3: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
1: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
3: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
1: Dat verzin je toch niet, hè?
3: Nee hoor.
1: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
0: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
4: Hé, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
1: Nee.
4: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht... Misschien kan ik dit draak wel helpen.
1: Mijn schat is niet vervloekt.
4: Natuurlijk wel.
1: Ik heb het verzonnen.
4: Waarom zou je zoiets verzinnen?
1: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
4: Ja, ja, ja.
1: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
4: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
1: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
4: Hè?
1: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lig niet tegen me.
4: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
1: Waarom wil jij mijn schat?
4: Ik wil je schat helemaal niet.
1: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
4: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
1: 2.
4: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
1: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
0: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak... Toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
1: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
0: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat... Dat is weer een heel ander verhaal.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Oh, yeah.

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee op gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Michiel.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Kijkers zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Nou, dat scheelt.
1: Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.
2: All right.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: De gouden raad van Piet Piraat. Tegen een plonsje in de zee zegt een piraat nooit nee.
1: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: pas hard?
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
3: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
2: Maar zwaai dan met je oren.
3: Oh.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: ben Maya de Bij.
1: Bish, we gaan beginnen.
2: Ik ben er al, Betsy.
1: En geen windjes laten deze keer.
2: Nee, natuurlijk niet.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rinske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Warming up! Ja, ontdekken, level up!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Ja, de bassein van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Ik vind Kidjajo superleuk. Groetjes, Kas.

0: vrienden zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Nou snap ik het juist. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in

een rover, zal Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Hoe moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw, een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn duchter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Auw! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maden. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel en viel, dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?
5: Ze was op ons.

0: Toen ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen haar... praten?
2: Haal ons eruit! Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
1: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
1: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
1: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat er veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers voor je en daarna ga je slapen.
0: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
4: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
0: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
1: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
4: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
0: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
4: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
0: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
1: Vrouw Holle?
4: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
0: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
5: Kiekerikier, kiekerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug, en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg! Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekte om hen eruit te halen, snauwde ze...
2: Ja, toch! Ik ben niet gek! En dan zeker mijn handen verbranden! Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg! Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen of weet ik veel of zoiets.

0: Bij het huisje aangekomen, ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. Oh, en die geniepige oogjes.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op en vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter-Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zou onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar... het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
1: Wat krijgen we nu? Wat ziet je eruit? Waar is het goud?
2: Mama, alsjeblieft, schoon!
0: Maar hoe ze ook schrobden en boenden, ze bleef zwart.
1: Wat ben je toch een verschrikkelijk lui en lelijk pikvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je bent. Kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
3: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mina is weer hier.
4: De wereld.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Pope, Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geef die paar je allemaal van hout, zolang je maar beweegt, anders krijg je...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

snuf van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Kom je naar het is zover.
1: Ja.

0: Het ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en 400 torens woonden een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop 3 druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De 3 druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag en de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen, ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij hem niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de 3 druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga niet meer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beursekont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken? Dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, hè? Dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet?
0: Falada moest geslacht worden omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
3: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
7: Omdat ze gek is. 'S Morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard.
0: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
7: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
3: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Wat? Daar ben je. Oh, goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Oh, daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven.
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato, die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid, die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit. Waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Dit is Hallo Kids Radio. Turbo, let's go!

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug. Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg.
1: Ja, eigenlijk ook.
0: Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja. Een feestje.
0: Ja, meisjes.
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
3: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal!
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast, daar

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Line.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
0: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
0: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
5: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
6: Kids Radio.
7: Dit is Hallo Kids Radio.